Deze band uit het zien. Ik denk dat het wordt nog eens bij hen opnet. Geef ze dingen. Bij hen zit heb ik de hoel. Ik vous laisse pour ce soir, du moins jusqu'à 21h demain soir, pour le party disco.